0: is dat nakte. Ik kijk in je hoofd en deze, ik zeg. Zij. Wie? Deze vrouw. Katerina Goringe-Karte. Schrijven in een zulke grote halve van een kakka. Wie ik heb nog niet gezien. Schrijven die was een wijze speler. Zwarte speler. Hoe hij zo slim ben en nog aan die wijze speler. Was? Erlaub je. Goringe-Karte. Dat is maar het eerste ganze progressieve Duitse politico. Dat bij dieren in zijn grüne koffer. Die is de voetballer. Moest er niet te halen. Maak je werkgifte met deine scheisse. Rafa, kan er halte die klappe einfach mal. Sei still. Die flasche leer. Mama mia. Purka waka.
1: Ich habe fertig.
2: Ich hab mir die Willi bestellt.
3: Die neue Willi. Spiel, Spaß und Schwung.
4: Snickers für Linkshänder.